0: Al gouden en gudine, bevrede ons vindt als leerde wiene.
1: Inschuld op de bodem.
0: Tode vies in de rand.